0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 3 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De schorsing van een Gazaanse student aan de Universiteit Maastricht leidt tot politieke vragen in Maastricht en Den Haag. Lokale partijen willen weten wat de gemeente en universiteit wisten en of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Ook in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de screening en verblijfstatus van de student. De student werd geschorst na een video waarin hij zegt "This is me" bij beelden van Hamas-leden. Burgemeester Daan Prévost van Valkenburg aan de Geul baalt ervan dat de Bokkenmerd dit najaar niet doorgaat. Volgens hem ligt de oorzaak bij de organisatie die de vergunningsaanvraag te laat indiende. Daardoor kon het veiligheidsteam de aanvraag niet meer beoordelen. Prévost zegt dat de gemeente vorig jaar al een uitzondering maakte en dat nu niet opnieuw wilde doen. Hij noemt het een enorm gemiste kans. De provincie Limburg wil het beverbeheer aanscherpen. In de provincie leven inmiddels naar schatting 3000 tot 4000 bevers. Die veroorzaken volgens de provincie steeds vaker schade en risico's voor gebouwen, infrastructuur en waterveiligheid. Gedeputeerde Leon Fasen wil daarom ook praten over een mogelijk maximum aantal bevers. Daarnaast worden risicolocaties onderzocht waar mogelijk geen bevers mogen komen. En dan nog het weerbericht. Zeker tijdens de ochtend en vroege middag zijn er perioden met zon en is het droog. Bij genoeg zon kan het kwik oplopen tot 28 graden. Later in de middag wordt de bewolking vanuit het westen dikker. Pas laat in de avond en in de nacht na donderdag gaat het regenen. Het zijn dan langere perioden met regen en buien. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 4 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De schorsing van een Gazaanse student aan de Universiteit Maastricht leidt tot politieke vragen in Maastricht en Den Haag. Lokale partijen willen weten wat de gemeente en universiteit wisten en of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Ook in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de screening en verblijfstatus van de student. De student werd geschorst na een video waarin hij zegt "This is me" bij beelden van Hamas-leden. Burgemeester Daan Prévost van Valkenburg aan de Geul baalt ervan dat de bokkenmerd dit najaar niet doorgaat. Volgens hem ligt de oorzaak bij de organisatie, die de vergunningsaanvraag te laat indiende. Daardoor kon het veiligheidsteam de aanvraag niet meer beoordelen. Prévost zegt dat de gemeente vorig jaar al een uitzondering maakte en dat nu niet opnieuw wilde doen. Hij noemt het een enorm gemiste kans. De provincie Limburg wil het beverbeheer aanscherpen. In de provincie leven inmiddels naar schatting 3000 tot 4000 bevers. Die veroorzaken volgens de provincie steeds vaker schade en risico's voor gebouwen, infrastructuur en waterveiligheid. Gedeputeerde Leon Vaassen wil daarom ook praten over een mogelijk maximum aantal bevers. Daarnaast worden risicolocaties onderzocht waar mogelijk geen bevers mogen komen. En dan nog het weerbericht. Zeker tijdens de ochtend en vroege middag zijn er perioden met zon en is het droog. Bij genoeg zon kan het kwik oplopen tot 28 graden. Later in de middag wordt de bewolking vanuit het westen dikker. Pas laat in de avond en in de nacht na donderdag gaat het regenen. Het zijn dan langere perioden met regen en buien. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 5 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De schorsing van een Gazaanse student aan de Universiteit Maastricht leidt tot politieke vragen in Maastricht en Den Haag. Lokale partijen willen weten wat de gemeente en universiteit wisten en of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Ook in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de screening en verblijfstatus van de student. De student werd geschorst na een video waarin hij zegt "This is me" bij beelden van Hamas-leden. Burgemeester Daan Prevot van Valkenburg aan de Geul baalt ervan dat de Bokkenmerd dit najaar niet doorgaat. Volgens hem ligt de oorzaak bij de organisatie, die de vergunningsaanvraag te laat indiende. Daardoor kon het veiligheidsteam de aanvraag niet meer beoordelen. Prevot zegt dat de gemeente vorig jaar al een uitzondering maakte en dat nu niet opnieuw wilde doen. Hij noemt het een enorm gemiste kans. De provincie Limburg wil het beverbeheer aanscherpen. In de provincie leven inmiddels naar schatting 3000 tot 4000 bevers. Die veroorzaken volgens de provincie steeds vaker schade en risico's voor gebouwen, infrastructuur en waterveiligheid. Gedeputeerde Leon Fasen wil daarom ook praten over een mogelijk maximum aantal bevers. Daarnaast worden risicolocaties onderzocht waar mogelijk geen bevers mogen komen. En dan nog het weerbericht. Zeker tijdens de ochtend en vroege middag zijn er perioden met zon en is het droog. Bij genoeg zon kan het kwik oplopen tot 28 graden. Later in de middag wordt de bewolking vanuit het westen dikker. Pas laat in de avond en in de nacht naar donderdag gaat het regenen. Het zijn dan langere perioden met regen en buien. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 6 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De schorsing van een Gazaanse student aan de Universiteit Maastricht leidt tot politieke vragen in Maastricht en Den Haag. Lokale partijen willen weten wat de gemeente en universiteit wisten en of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Ook in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de screening en verblijfstatus van de student. De student werd geschorst na een video waarin hij zegt "This is me" bij beelden van Hamas-leden. Burgemeester Daan Prevot van Valkenburg aan de Geul baalt ervan dat de Bokkenmerd dit najaar niet doorgaat. Volgens hem ligt de oorzaak bij de organisatie die de vergunningsaanvraag te laat indiende. Daardoor kon het veiligheidsteam de aanvraag niet meer beoordelen. Prevot zegt dat de gemeente vorig jaar al een uitzondering maakte en dat nu niet opnieuw wilde doen. Hij noemt het een enorm gemiste kans. De provincie Limburg wil het beverbeheer aanscherpen. In de provincie leven inmiddels naar schatting 3000 tot 4000 bevers. Die veroorzaken volgens de provincie steeds vaker schade en risico's voor gebouwen, infrastructuur en waterveiligheid. Gedeputeerde Leon Vaassen wil daarom ook praten over een mogelijk maximum aantal bevers. Daarnaast worden risicolocaties onderzocht waar mogelijk geen bevers mogen komen. En dan nog het weerbericht. Zeker tijdens de ochtend en vroege middag zijn er perioden met zon en is het droog. Bij genoeg zon kan het kwik oplopen tot 28 graden. Later in de middag wordt de bewolking vanuit het westen dikker. Pas laat in de avond en in de nacht na donderdag gaat het regenen. Het zijn dan langere perioden met regen en buien. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Vandaag Nieuws. Niet alleen van maandag tot en met vrijdag, maar nu ook op zaterdag. Vandaag Nieuws. Van 3 tot 5 bij Mijnstreek Vandaag. En van 12 tot 2 bij Zuid-Limburg Vandaag. Vandaag Nieuws. Treffen we

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 7 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De schorsing van een Gazaanse student aan de Universiteit Maastricht leidt tot politieke vragen in Maastricht en Den Haag. Lokale partijen willen weten wat de gemeente en universiteit wisten en of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Ook in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de screening en verblijfstatus van de student. De student werd geschorst na een video waarin hij zegt "This is me" bij beelden van Hamas-leden. Burgemeester Daan Prevot van Valkenburg aan de Geul baalt ervan dat de Bokkenmerd dit najaar niet doorgaat. Volgens hem ligt de oorzaak bij de organisatie, die de vergunningsaanvraag te laat indiende. Daardoor kon het veiligheidsteam de aanvraag niet meer beoordelen. Prevot zegt dat de gemeente vorig jaar al een uitzondering maakte en dat nu niet opnieuw wilde doen. Hij noemt het een enorm gemiste kans. De provincie Limburg wil het beverbeheer aanscherpen. In de provincie leven inmiddels naar schatting 3000 tot 4000 bevers. Die veroorzaken volgens de provincie steeds vaker schade en risico's voor gebouwen, infrastructuur en waterveiligheid. Gedeputeerde Leon Vaassen wil daarom ook praten over een mogelijk maximum aantal bevers. Daarnaast worden risicolocaties onderzocht waar mogelijk geen bevers mogen komen. En dan nog het weerbericht. Zeker tijdens de ochtend en vroege middag zijn er perioden met zon en is het droog. Bij genoeg zon kan het kwik oplopen tot 28 graden. Later in de middag wordt de bewolking vanuit het westen dikker. Pas laat in de avond en in de nacht naar donderdag gaat het regenen. Het zijn dan langere perioden met regen en buien. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: Vandaag actueel.
1: Het beeld op het netvlies van een donkere stad naar een beeld van een stad met een blauwe lucht, met gelukkige mensen. Dat was wat ik in mijn hoofd wilde bereiken en dat is gelukt.
0: Iedere zaterdag van 2 tot 4.
2: Dus het is niet zo van, oh ja, we gaan even 6-8 weken op de lauren liggen. En dat was het dan.
0: Met Constant Nuitens en Joep Peters.
3: Dat zijn dingen, dat ze er toch graag mee terugvallen. We hebben nog maar 2 bestuursleden.
4: Jong iemand hebben ze daarvoor, kunnen ze altijd gebruiken.
3: Ja. Zo is het. Ja. Het hoppen jong in elk geval, Constant.
4: Dat is wel.
5: Vanuit Cascade in Vilt, vandaag actueel.
6: Je dag begint met ZLV in de ochtend.
7: She's crazy like

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 8 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De Valkenburgse Bokkenweken beginnen op zondag 4 oktober met de Bokkenparade. De 11e editie duurt de hele maand en heeft activiteiten rond tradities, geschiedenis, muziek en bokbier. Op 18 oktober is er op 12 locaties in Valkenburg live muziek. Ook onder meer Bok en Bo, 4 fakkeltochten en het Bokkenconcert staan op het programma. De Bokkenmert is verplaatst naar zaterdag 13 maart 2027. Herberg De Zwarte Ruiter aan de Markt in Gulpen krijgt vanaf 1 januari 2027 nieuwe uitbaters. Na 19 jaar dragen de huidige eigenaren de zaak over aan Tim Bos en Janne de Reus. Het stel werkte eerder bij De Zwarte Ruiter en leerde elkaar daar in 2022 kennen. De schorsing van een Gazaanse student aan de Universiteit Maastricht leidt tot politieke vragen in Maastricht en Den Haag. Lokale partijen willen weten wat de gemeente en universiteit wisten en of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Ook in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de screening en verblijfstatus van de student. De student werd geschorst na een video waarin hij zegt "This is me" bij beelden van Hamas-leden. En dan nog het weerbericht. Zeker tijdens de ochtend en vroege middag zijn er perioden met zon en is het droog. Bij genoeg zon kan het kwik oplopen tot 28 graden. Later in de middag wordt de bewolking vanuit het westen dikker. Pas laat in de avond en in de nacht naar donderdag gaat het regenen. Het zijn dan langere perioden met regen en buien. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

Het belangrijkste nieuws uit het Heuvelland. Met actualiteiten uit Valkenburg, Meersen, IJsselmargraten, Gulpen-Wittem, Vaals en Maastricht. Dichtbij, actueel en betrouwbaar. Vandaag nieuws. Iedere werkdag om 6:30 op tv.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 9 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De Valkenburgse Bokkenweken beginnen op zondag 4 oktober met de Bokkenparade. De 11e editie duurt de hele maand en heeft activiteiten rond tradities, geschiedenis, muziek en bokbier. Op 18 oktober is er op 12 locaties in Valkenburg live muziek. Ook onder meer Bok en Bo, 4 fakkeltochten en het Bokkenconcert staan op het programma. De Bokkenmert is verplaatst naar zaterdag 13 maart 2027. Herberg De Zwarte Ruiter aan de Markt in Gulpen krijgt vanaf 1 januari 2027 nieuwe uitbaters. Na 19 jaar dragen de huidige eigenaren de zaak over aan Tim Bos en Janne de Reus. Het stel werkte eerder bij De Zwarte Ruiter en leerde elkaar daar in 2022 kennen. De schorsing van een Gazaanse student aan de Universiteit Maastricht leidt tot politieke vragen in Maastricht en Den Haag. Lokale partijen willen weten wat de gemeente en universiteit wisten en of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Ook in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de screening en verblijfstatus van de student. De student werd geschorst na een video waarin hij zegt "This is me" bij beelden van Hamas-leden. En dan nog het weerbericht. Zeker tijdens de ochtend en vroege middag zijn er perioden met zon en is het droog. Bij genoeg zon kan het kwik oplopen tot 28 graden. Later in de middag wordt de bewolking vanuit het westen dikker. Pas laat in de avond en in de nacht naar donderdag gaat het regenen. Het zijn dan langere perioden met regen en buien. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: Vandaag actueel.
1: Het beeld op het netvlies van een donkere stad naar een beeld van een stad met een blauwe lucht, met gelukkige mensen. Dat was wat ik in mijn hoofd wilde bereiken en dat is gelukt.
0: Iedere zaterdag van 2 tot 4.
2: Dus het is niet zo van, oh ja, we gaan even 6-8 weken op de lauren liggen. En dat was het dan.
0: Met Constant Nuitens en Joep Peters.
3: Dat zijn dingen, dat ze er toch graag mee terugvallen. We hebben nog maar 2 bestuursleden.
4: Een jong iemand hebben ze dat, ja. Kunnen ze altijd gebruiken. Ja.
3: Zo is het. Ja. Het hoppen jong in elk geval, Constant.
4: Dat is wel.
5: Vanuit Cascade in Vilt, vandaag actueel.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 10 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De Valkenburgse Bokkenweken beginnen op zondag 4 oktober met de Bokkenparade. De 11e editie duurt de hele maand en heeft activiteiten rond tradities, geschiedenis, muziek en bokbier. Op 18 oktober is er op 12 locaties in Valkenburg live muziek. Ook onder meer Bok en Bo, 4 fakkeltochten en het Bokkenconcert staan op het programma. De Bokkenmert is verplaatst naar zaterdag 13 maart 2027. Herberg De Zwarte Ruiter aan de Markt in Gulpen krijgt vanaf 1 januari 2027 nieuwe uitbaters. Na 19 jaar dragen de huidige eigenaren de zaak over aan Tim Bos en Janne de Reus. Het stel werkte eerder bij De Zwarte Ruiter en leerde elkaar daar in 2022 kennen. De schorsing van een Gazaanse student aan de Universiteit Maastricht leidt tot politieke vragen in Maastricht en Den Haag. Lokale partijen willen weten wat de gemeente en universiteit wisten en of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Ook in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de screening en verblijfstatus van de student. De student werd geschorst na een video waarin hij zegt "This is me" bij beelden van Hamas-leden. En dan nog het weerbericht. Zeker tijdens de ochtend en vroege middag zijn er perioden met zon en is het droog. Bij genoeg zon kan het kwik oplopen tot 28 graden. Later in de middag wordt de bewolking vanuit het westen dikker. Pas laat in de avond en in de nacht naar donderdag gaat het regenen. Het zijn dan langere perioden met regen en buien. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: Zuid-Limburg.
1: Wij zijn ZLV, de streekomroep voor het Heuveland en de stad Maastricht.
2: Darling. Darling. Close with me.

Vandaag Nieuws. Niet alleen van maandag tot en met vrijdag, maar nu ook op zaterdag. Vandaag Nieuws. Van 3 tot 5 bij Mijn Streek Vandaag. En van 12 tot 2 bij Zuid-Limburg Vandaag. Vandaag Nieuws. Treffen we

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 11 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De gemeente Vaals heeft verschillende maatregelen genomen om de veiligheid op en rond het terrein bij basisschool De Kleine Wereld te verbeteren. Aanleiding waren eerdere signalen over mogelijk drugsgebruik en overlast op en rond het terrein. De gemeente heeft inmiddels het licht rondom de school aangepast. Ook het toezicht is uitgebreid. BOA's, politie en straatcoaches hebben de locatie opgenomen in hun reguliere surveillance. De gemeenteraad van Maastricht mag adviseren over de toekomst van de vlam bij het standbeeld van Jan-Pieter Minkelers op de markt. Een echte vlam terugbrengen is volgens het college niet haalbaar. De raad kan onder meer kiezen voor een kunstzinnige vlam, LED-verlichting, een digitale variant of helemaal geen vlam. Het college geeft de voorkeur aan die laatste optie. De uiteindelijke beslissing ligt bij het stadsbestuur. De Valkenburgse Bokkenweken beginnen op zondag 4 oktober met de Bokkenparade. De 11e editie duurt de hele maand en heeft activiteiten rond tradities, geschiedenis, muziek en bokbier. Op 18 oktober is er op 12 locaties in Valkenburg live muziek. Ook onder meer Bok en Bo, 4 fakkeltochten en het Bokkenconcert staan op het programma. De Bokkenmert is verplaatst naar zaterdag 13 maart 2027. En dan nog het weerbericht. Zeker tijdens de ochtend en vroege middag zijn er perioden met zon en is het droog. Bij genoeg zon kan het kwik oplopen tot 28 graden. Later in de middag wordt de bewolking vanuit het westen dikker. Pas laat in de avond en in de nacht naar donderdag gaat het regenen. Het zijn dan langere perioden met regen en buien. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: Vandaag actueel.
1: Het beeld op het netvlies van een donkere stad naar een beeld van een stad met een blauwe lucht, met gelukkige mensen. Dat was wat ik in mijn hoofd wilde bereiken en dat is gelukt.
0: Iedere zaterdag van 2 tot 4.
2: Dus het is niet zo van, oh ja, we gaan even 6 weken op de lauren liggen. En dat was het dan.
0: Met Constant Nuitens en Joep Peters.
3: Dat zijn dingen, dat ze er toch graag mee terugvallen. We hebben nog maar 2 bestuursleden.
4: Jong iemand hebben ze daarvoor, kunnen ze altijd gebruiken.
3: Ja. Zo is het. Ja. Het hoppen jong in elk geval, Constant.
4: Dat is wel.
5: Vanuit Cascade in Vilt, vandaag actueel.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 12 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De gemeente Vaals heeft verschillende maatregelen genomen om de veiligheid op en rond het terrein bij basisschool De Kleine Wereld te verbeteren. Aanleiding waren eerdere signalen over mogelijk drugsgebruik en overlast op en rond het terrein. De gemeente heeft inmiddels het licht rondom de school aangepast. Ook het toezicht is uitgebreid. BOA's, politie en straatcoaches hebben de locatie opgenomen in hun reguliere surveillance. De gemeenteraad van Maastricht mag adviseren over de toekomst van de vlam bij het standbeeld van Jan-Pieter Minkelers op de markt. Een echte vlam terugbrengen is volgens het college niet haalbaar. De raad kan onder meer kiezen voor een kunstzinnige vlam, LED-verlichting, een digitale variant of helemaal geen vlam. Het college geeft de voorkeur aan die laatste optie. De uiteindelijke beslissing ligt bij het stadsbestuur. De Valkenburgse Bokkenweken beginnen op zondag 4 oktober met de Bokkenparade. De 11e editie duurt de hele maand en heeft activiteiten rond tradities, geschiedenis, muziek en bokbier. Op 18 oktober is er op 12 locaties in Valkenburg live muziek. Ook onder meer Bok en Bo, 4 fakkeltochten en het Bokkenconcert staan op het programma. De Bokkenmert is verplaatst naar zaterdag 13 maart 2027. En dan nog het weerbericht. Zeker tijdens de ochtend en vroege middag zijn er perioden met zon en is het droog. Bij genoeg zon kan het kwik oplopen tot 28 graden. Later in de middag wordt de bewolking vanuit het westen dikker. Pas laat in de avond en in de nacht naar donderdag gaat het regenen. Het zijn dan langere perioden met regen en buien. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De gemeente Vaals heeft verschillende maatregelen genomen om de veiligheid op en rond het terrein bij basisschool De Kleine Wereld te verbeteren. Aanleiding waren eerdere signalen over mogelijk drugsgebruik en overlast op en rond het terrein. De gemeente heeft inmiddels het licht rondom de school aangepast. Ook het toezicht is uitgebreid. BOA's, politie en straatcoaches hebben de locatie opgenomen in hun reguliere surveillance. De gemeenteraad van Maastricht mag adviseren over de toekomst van de vlam bij het standbeeld van Jan-Pieter Minkelers op de markt. Een echte vlam terugbrengen is volgens het college niet haalbaar. De raad kan onder meer kiezen voor een kunstzinnige vlam, LED-verlichting, een digitale variant of helemaal geen vlam. Het college geeft de voorkeur aan die laatste optie. De uiteindelijke beslissing ligt bij het stadsbestuur. De Valkenburgse Bokkenweken beginnen op zondag 4 oktober met de Bokkenparade. De 11e editie duurt de hele maand en heeft activiteiten rond tradities, geschiedenis, muziek en bokbier. Op 18 oktober is er op 12 locaties in Valkenburg live muziek. Ook onder meer Bok en Bo, 4 fakkeltochten en het Bokkenconcert staan op het programma. De Bokkenmert is verplaatst naar zaterdag 13 maart 2027. En dan nog het weerbericht. Zeker tijdens de ochtend en vroege middag zijn er perioden met zon en is het droog. Bij genoeg zon kan het krik oplopen tot 28 graden. Later in de middag wordt de bewolking vanuit het westen dikker. Als laat in de avond en in de nacht naar donderdag gaat het regenen. Het zijn dan langere perioden met regen en buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 2 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De gemeente Vaals heeft verschillende maatregelen genomen om de veiligheid op en rond het terrein bij basisschool De Kleine Wereld te verbeteren. Aanleiding waren eerdere signalen over mogelijk drugsgebruik en overlast op en rond het terrein. De gemeente heeft inmiddels het licht rondom de school aangepast. Ook het toezicht is uitgebreid. BOA's, politie en straatcoaches hebben de locatie opgenomen in hun reguliere surveillance. De gemeenteraad van Maastricht mag adviseren over de toekomst van de vlam bij het standbeeld van Jan-Pieter Minkelers op de markt. Een echte vlam terugbrengen is volgens het college niet haalbaar. De raad kan onder meer kiezen voor een kunstzinnige vlam, LED-verlichting, een digitale variant of helemaal geen vlam. Het college geeft de voorkeur aan die laatste optie. De uiteindelijke beslissing ligt bij het stadsbestuur. De Valkenburgse Bokkenweken beginnen op zondag 4 oktober met de Bokkenparade. De 11e editie duurt de hele maand en heeft activiteiten rond tradities, geschiedenis, muziek en bokbier. Op 18 oktober is er op 12 locaties in Valkenburg live muziek. Ook onder meer Bok en Bo, 4 fakkeltochten en het Bokkenconcert staan op het programma. De Bokkenmecht is verplaatst naar zaterdag 13 maart 2027. En dan nog het weerbericht. Zeker tijdens de ochtend en vroege middag zijn er perioden met zon en is het droog. Bij genoeg zon kan het kwik oplopen tot 28 graden. Later in de middag wordt de bewolking vanuit het westen dikker. Pas laat in de avond en in de nacht naar donderdag gaat het regenen. Het zijn dan langere perioden met regen en buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 3 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. In Broekhem-Zuid zijn meerdere woningen en appartementen ontruimd na een gaslekkage. Het gaslek ontstond tijdens werkzaamheden. Het is niet duidelijk hoeveel woningen en appartementen er precies zijn ontruimd. De omgeving is ruim afgezet. Omdat er veel woningen in de buurt van het lek staan, heeft de brandweer opgeschaald. Na 18 jaar komt er een einde aan de Top 111 in Meerssen. Het evenement ontstond in 2007 en groeide uit tot een vaste traditie op carnavalsdinsdag. De grondleggers noemen vooral de gestegen kosten en veiligheidseisen als reden waarom organiseren steeds lastiger wordt. Zij hopen dat er op termijn een nieuw initiatief voor terugkomt. Arriva breidt vanaf december het busvervoer in het Heuvelland uit. Lijn 350 tussen Maastricht, Gulpen, Vaals en Aken gaat tot 20 uur ieder kwartier rijden. Ook komt er een nieuwe rechtstreekse lijn tussen Gulpen en Heerlen, via onder meer IJs, Simpelveld en Bocholt. Daarnaast rijdt de snelle lijn tussen Gulpen en Parkstad voortaan ook in de vakanties. En dan nog het weerbericht. Zeker tijdens de ochtend en vroege middag zijn er perioden met zon en is het droog. Bij genoeg zon kan het kwik oplopen tot 28 graden. Later in de middag wordt de bewolking vanuit het westen dikker. Pas laat in de avond en in de nacht naar donderdag gaat het regenen. Het zijn dan langere perioden met regen en buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 4 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. In Broekhem-Zuid zijn meerdere woningen en appartementen ontruimd na een gaslekkage. Het gaslek ontstond tijdens werkzaamheden. Het is niet duidelijk hoeveel woningen en appartementen er precies zijn ontruimd. De omgeving is ruim afgezet. Omdat er veel woningen in de buurt van het lek staan, heeft de brandweer opgeschaald. Na 18 jaar komt er een einde aan de Top 111 in Meersen. Het evenement ontstond in 2007 en groeide uit tot een vaste traditie op carnavalsdinsdag. De grondleggers noemen vooral de gestegen kosten en veiligheidseisen als reden waarom organiseren steeds lastiger wordt. Zij hopen dat er op termijn een nieuw initiatief voor terugkomt. Arriva breidt vanaf december het busvervoer in het Heuvelland uit. Lijn 350 tussen Maastricht, Gulpen, Vaals en Aken gaat tot 20 uur ieder kwartier rijden. Ook komt er een nieuwe rechtstreekse lijn tussen Gulpen en Heerlen, via onder meer IJs, Simpelveld en Bocholt. Daarnaast rijdt de snelle lijn tussen Gulpen en Parkstad voortaan ook in de vakanties. En dan nog het weerbericht. Zeker tijdens de ochtend en vroege middag zijn er perioden met zon en is het droog. Bij genoeg zon kan het kwik oplopen tot 28 graden. Later in de middag wordt de bewolking vanuit het westen dikker. Pas laat in de avond en in de nacht naar donderdag gaat het regenen. Het zijn dan langere perioden met regen en buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 5 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Vlakbij Maastricht is vogelgriep vastgesteld. Bij een hobbyhouder in Tongerenborg-Loon is een zeer besmettelijke variant van het vogelgriepvirus aangetroffen. Rond de besmetting gelden zones van 3 en 10 kilometer met extra maatregelen voor vogelhouders. Tongeren ligt op ongeveer 15 kilometer van Maastricht. Voor Nederland-Zuid-Limburg zijn vooralsnog geen aanvullende maatregelen bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen de 30-jarige Janus K. uit Maastricht. Volgens justitie reed hij in maart in Heer met 112 kilometer per uur en onder invloed van alcohol een 4-jarige jongen dood. Ook de moeder van het kind raakte zwaar gewond. Het OM eist daarnaast een rijontzegging van 5 jaar. In Broekhem-Zuid zijn meerdere woningen en appartementen ontruimd na een gaslekkage. Het gaslek ontstond tijdens werkzaamheden. Het is niet duidelijk hoeveel woningen en appartementen er precies zijn ontruimd. De omgeving is ruim afgezet. Omdat er veel woningen in de buurt van het lek staan, heeft de brandweer opgeschaald. En dan nog het weerbericht. Pas laat vanavond en in de nacht naar donderdag gaat het regenen. Het zijn dan langere perioden met regen en buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.
1: Hallo Heuveland, ik hou van je.
2: Tot 6 uur, met het nieuws uit het Heuveland en Maastricht. Vandaag nieuws.
3: Vandaag nieuws.

Ongebruikelijke naam voor een groep, I've Got the Bullets. Het nummer heette In the Middle of the Night uit 1986. Welkom bij Vandaag Nieuws van ZLV op deze woensdag 30 september. Wat fijn dat je weer luistert. Tot 6 uur verzorgen we speciaal voor jou het recente nieuws uit het Heuveland en uit Maastricht. En in deze onderwerpen gaan we onder andere aandacht besteden. Stadscamping Den Dries in Valkenburg morgen toch onder de hamer na een nederlaag van Peter Gillis bij de rechter. En schorsing van een Gazaanse student aan de Universiteit in Maastricht leidt tot politieke vragen in Maastricht en in Den Haag. We beginnen zo meteen met het nieuws van deze dag. Je krijgt een actueel weerbericht. En we blikken vooruit op de ZLV-nieuwsuitzending op tv van zometeen om 6:30. Maar nu eerst Johnny Nash.

0: muziek van de Amerikaan Johnny Nash. Keep on falling in and out of love. En dat kwam uit 1970. En dat hoorde je allemaal in Vandaag Nieuws van ZLV. En wij gaan naar...
1: Het nieuws van de dag.
0: Burgemeester Daan Provost van Valkenburg aan de Geul baalt ervan dat de Bokkenmaart dit jaar niet doorgaat. Volgens hem ligt de oorzaak bij de organisatie die de vergunningsaanvraag te laat indiende. Daardoor kon het veiligheidsteam de aanvraag niet meer beoordelen. Provost zegt dat de gemeente vorig jaar al een uitzondering maakte en dat nu niet opnieuw wilde doen. Hij noemt het een enorme gemiste kans. Kom meer te weten via onze website zlv.nl.

0: minder bekende hit voor de Noorse formatie AHA uit 1986 hoorde je I've Been Losing You. Het heeft ook een beetje betrekking op het volgende item, want het gaat namelijk over het debat over de afgelaste bokkenmarkt in Valkenburg aan de Geul.
1: Het regionieuws van Zuid-Limburg vandaag.
0: Hoe kon het dat de bokkenmarkt dit najaar niet door kon gaan? De jaarmarkt van Valkenburg had te laat een vergunning aangevraagd en nu gaat het evenement naar het voorjaar. Maar de gemeenteraad wilde weten of het proces achteraf niet anders kon. Nee, zegt burgemeester Daan Provol.
2: We hebben ook naar aanleiding van, laten we zeggen, deze klucht, zou ik bijna willen zeggen, hebben wij een lang gesprekje gevoerd met de BIS. Hoe is het in godsnaam mogelijk?
3: Burgemeester Provol was kritisch op de organisatie achter de bokkenmarkt. De vergunning is simpelweg te laat ingediend.
2: Wij hebben het afgelopen jaar 220 vergunningaanvragen gekregen. Een 180-tal zijn compleet binnen de tijd volledig ingediend. Daar horen wij u niet over, daar horen we niemand over. Nu is het net alsof de bokkenmarkt sacraal is. Maar het is ons dus allemaal niet gelukt om tijdig het voor elkaar te krijgen om tijdig de aanvraag in te dienen. Ja, dan kun je niet anders dan gewoon wel gelijke behandeling. Want er zijn 180 vergunningaanvragers die het allemaal netjes doen. Ja, die zou je tekort doen.
3: Maar raadsleden plaatsen ook vraagtekens. Had de gemeente geen seintje kunnen geven? Zeker ook omdat in 2023 er ook al te laat een vergunning was ingediend.
4: Maar ik vraag me af, er is regelmatig overlegd, neem ik aan, tussen de gemeente en de BIS. Lijkt me toch wel verstandig, omdat daar heb je naar mijn idee ook een verantwoording in als college. Om dat dan tijdig bij de organisatie aan te dragen en zeggen, jullie hebben nog geen vergunning aangevraagd. Of wanneer komt die eindelijk?
5: En dan verbaast het mij ook, nogmaals in het verlengde van de heer Jumet, dat gemeente en BIS dan niet kort op elkaar blijven in de organisatie daarvan en elkaar daar niet op aanspreken in een vroeg stadium. Want ik blijf het meest frappante vinden dat zich dat nu voor de tweede keer herhaalt na de situatie van 2023. Daar had u toch op kunnen anticiperen.
2: Ja, ik vind dat u woorden niet zorgvuldig gekozen hebt, meneer Brune. Daar hadden wij op moeten anticiperen. In 2023 hebben wij heel goed geanticipeerd. Namelijk, we hebben gezegd, laat dit niet een tweede keer gebeuren.
3: Provol benadrukt dat de organisatie moet zorgen voor een tijdige indiening. Het veiligheidsteam van de politie, brandweer en ambulancediensten moet voldoende tijd hebben om de aanvraag te beoordelen. De burgemeester gaat in overleg met de ondernemersorganisatie om het evenement te professionaliseren.
2: Want het is eigenlijk het niet tijdig indienen van bijna een copy-paste aanvraag.
3: De bokmarkt gaat nu plaatsvinden op zaterdag 13 maart.

0: Mariah Carey uit het begin van haar carrière en Emotion. En dat was in 1991. Fijn dat je luistert naar vandaag nieuws van ZLV. We gaan wielrennen. We gaan naar de Kleiberg Cyclocross in Mechelen.
1: Het regio nieuws van Zuid-Limburg vandaag.
0: Terwijl afgelopen zondag in Montreal de beste wielrenners ter wereld streden om de wereldtitel, werd er ook dichter bij huis volop gekoerst. In Mechelen stond de Kleiberg Cyclocross op het programma.
2: We zijn eraan begonnen onder aanvoering daarvan Joris Kos.
3: Dit jaar was al de 9e keer dat de cross in Kleiberg werd georganiseerd.
4: Er zijn een aantal mensen die zijn heel fanatiek. Maar je merkt dat het voor de toeschouwers, daar staan geen grote namen. Omdat dat gewoon niet betaalbaar is. Dus zouden we natuurlijk graag wat meer mensen om het parcours hebben. Maar we zijn tevreden met de opkomst die er ieder jaar is. En jaar bij jaar wordt het wat bekender, dus dan komt het goed.
3: De Kleibergcross is inmiddels uitgegroeid tot een internationale UCI-wedstrijd. Zondag kwamen onder meer junioren en de elite- en beloftecategorieën in actie. Ondanks dit hoge niveau kiezen ze er toch voor om de entree gratis te laten.
4: Dat wordt heel moeilijk. Alleen, kijk, in België, als je dit in België organiseert, dan kun je makkelijk een tientje entree vragen. Zelfs 12 euro vragen ze daar. En dan moet je voor je auto nog 10 euro betalen. Als we dat in Nederland doen, dan komen er heel weinig mensen. Dus we hebben besloten dat zeker niet te doen. En we moeten het hebben van sponsoring en subsidies. Entree vragen is in Nederland geen optie.
3: Naast de professionele wedstrijden waren er ook wedstrijden voor amateurs. Daar wist Emiel Jansman de overwinning te pakken.
5: Het was een zware wedstrijd. En ik moest helaas helemaal achteraan starten. Het is nieuw sinds dit jaar, denk ik. Dus ik moest ze allemaal inhalen. En daar moest ik wel even van bekomen. Ik zat vrij snel vooraan. En toen heb ik even wat tempo getemporiseerd. En toen voelde ik me weer goed en toen heb ik mijn demarrage geplaatst. En toen was ik meteen uit een gat en dat kon ik mooi controleren. En zo kwam ik als eerste over de finish.
3: Bij de organisatie hopen ze nog jaren vooruit te kunnen.
4: De vraag is altijd hoe lang je het volhoudt. We zijn maar een kleine groep vrijwilligers. We hopen dat we over 5 jaar nog bestaan. Doorgroei naar een hogere categorie is bijna niet mogelijk, want dan zit je op de televisiecrossniveau. En dan moeten wij ons budget dusdanig verhogen. Dat is voor ons niet mogelijk.
6: Bedenkelijk voor iedereen.

0: John Lennon op zijn best. In My Life uit 1965. En laat het ook zo zijn dat eind van de week een box uitkomt waar dit nummer ook prominent op staat. Een box Rubber Soul van de Beatles, een heruitgave. Daarvoor de groep Holland, een bijeenraapsel van alle bekende Nederlandse groepen rond 1970-71. En die speelde de Hans Brinker Symfonie. Je weet wel, Hans Brinker, het jongetje wat de vinger in de dijkstok stak en daardoor dus ook voorhoede dat het hele achterland onderliep. En wij gaan naar het weerbericht.
1: Wat een weer. Dit is het weerbericht verzorgd door Meteo Heuveland.
0: Pas laat in de avond en in de nacht naar morgen gaat het regenen. Zijn dan langere perioden met regen en buien. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Morgen ziet er anders uit dan we gewend waren. Er is veel bewolking, er zijn perioden met regen of buien en in de loop van de middag trekt het regengebied weg naar Duitsland en krijgen we opklaringen. In de avond zal het droog zijn. De maximumtemperatuur komt niet boven de 20 graden, maar dat is toch nog iets boven voor wat gebruikelijk is voor begin oktober. De wind is gedraaid naar het noordwesten en is matig. Vrijdag krijgen we aardig herfstweer. In de ochtend kan er nog dichte mist zijn, maar die gaat optrekken, waarna alleen wat hoge bewolking overblijft zonder neerslag. En de temperatuur ligt dan rond de 21 graden. De actuele temperatuur in Holset is 27 graden.
2: Hallo Zuid-Limburg, wij zijn ZLV, de streekomroep voor het Heuveland en de stad Maastricht.

0: Thomas Agda en Paul de Munnik met Laat me slapen uit 1998. En vanmorgen stond in de Telegraaf een heel groot interview met beide die weer zeer populair zijn en aan een tweede artiestenleven zijn begonnen. Dat voor Agda en de Munnik. Wij gaan er een aantal korte berichten.
1: Het regio nieuws van Zuid-Limburg.
0: Want de voormalige basisschool De Heeg wordt mogelijk een appartementencomplex. Een veiling van de camping van Den Dries gaat morgen gewoon door. Maar we beginnen met de grote zorgen over de beverpopulatie. U hoort Pim Kleber van het ZLV Nieuws.
2: Het gaat zo goed met de bever in Limburg dat het inmiddels ook problemen oplevert. De provincie wil daarom een discussie over hoeveel bevers in onze provincie mogen wonen. In Limburg leven naar schatting tussen de 3.000 en 4.000 bevers. Geschikte leefgebieden raken daardoor steeds voller. En dus trekken jonge bevers steeds vaker naar onze steden en dorpen. En daar kunnen ze door te graven en te knagen schade veroorzaken. Bijvoorbeeld aan dijken en gebouwen. De beveraanpak moet daarom scherper, vindt gedeputeerd Leon Fase. Hij wil bespreken hoeveel bevers Limburg uiteindelijk aan kan. Nu worden er al steeds vaker bevers gedood. In 2019 waren dat er 19. In 2024 ging het om 180 dieren. Maar dat doden mag alleen als laatste redmiddel en met een vergunning. De provincie en het waterschap Limburg onderzoeken daarom ook plekken waar helemaal geen bevers gewend zijn. Met de nieuwe risicoanalyse wordt duidelijk waar maatregelen het hardst nodig zijn. Op de plek van de voormalige basisschool Dikkring in De Heeg moeten 34 appartementen komen. De gemeente Maastricht heeft daarvoor een intentieovereenkomst gesloten. Het plan bestaat uit maximaal 6 bouwlagen en is onder meer bedoeld voor starters en kleinere huishoudens. Eerst wordt onderzocht of het bouwplan haalbaar is. In oktober worden de omwonenden geïnformeerd over de plannen. Stadscamping Den Dries in Valkenburg mag donderdag worden geveild. Dat schrijft Omroep Brabant. De Brabantse eigenaar en tv-bekendheid Peter Gillis probeerde de gedwongen verkoop tegen te houden. Maar hij kreeg van de rechter ongelijk. De veiling hangt samen met een schuld van ruim 27 miljoen euro. Ook twee andere vakantieparken van Gillis worden donderdag afzonderlijk geveild. De werkgroep Vrede uit Schin op Geul heeft vrijdagavond de Vredesprijs Valkenburg aan de Geul ontvangen. De vrijwilligers worden geëerd voor hun inzet voor Oekraïnse vluchtelingen. Sinds 2022 helpen zij onder meer met kleding, fietsen, werk en taalonderwijs. De hulp is begonnen na de komst van ongeveer 50 vluchtelingen naar Hotel Op de Beek. De prijs werd uitgereikt door pastoor Jansen.

0: Muziek uit het midden van de jaren 60 van Gary Lewis en de Playboys. Count Me In. En dat hoorde je bij Vandaag Nieuws van ZLV. Zit je aan tafel, wens ik je smakelijk eten. En weet je, we maken dit programma speciaal voor jou. Dus luister naar de volgende korte berichten.
1: Het regio nieuws van Zuid-Limburg vandaag.
0: Arriva breidt vanaf december het busvervoer in het Heuvelland uit. Lijn 350 tussen Maastricht, Gulpen, Vaals en Aken gaat tot 8 uur 's avonds ieder kwartier rijden. Ook komt er een nieuwe rechtstreekse lijn tussen Gulpen en Heerlen via onder meer IJs, Simpelveld en Bocholt. Daarnaast rijdt de snelle lijn tussen Gulpen en Parkstad voortaan ook in de vakanties.
2: Vandaag nieuws.
0: De gemeenteraad van Maastricht mag adviseren over de toekomst van de vlam bij het standbeeld van Jan-Pieter Minkeleers op de markt. Een echte vlam terugbrengen is volgens het college niet haalbaar. De raad kan onder meer kiezen voor een kunstzinnige vlam, een LED-verlichting, een digitale variant of helemaal geen vlam. Het college geeft de voorkeur aan die laatste optie. De uiteindelijke beslissing ligt bij het stadsbestuur van Maastricht.

America uit Amerika uit 75 en Woman Tonight daarvoor uit Duitsland, Nena en haar 99 Luftballons, grote hit voor haar in 1983. Ik ga je vertellen dat je zometeen vanaf 6:30 het ZLV-nieuws op tv kunt zien. Met vanavond onder andere Gastlek in Broekum-Zuid. Grondleggers over de top 111 in Meersen. Meer toezicht en nieuwe verlichting rond schoolplein in Vaals. En voetbalclubs in Limburg slaan de handen ineen tegen het vapen. Dit en meer nieuws te zien zometeen vanaf 6:30 en het nieuws wordt doorlopend herhaald. Actueel nieuws lees je de gehele dag door via onze app of website en reageren op dit programma kan via de Facebookpagina van Vandaag Nieuws. Zometeen het ZLV Streeknieuws op de radio. Ik wens je een hele fijne avond en tot besluit is hier onder andere Simply Red en Say You Love Me. Tot morgen.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 6 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Vlakbij Maastricht is vogelgriep vastgesteld. Bij een hobbyhouder in Tongerenborg-Loon is een zeer besmettelijke variant van het vogelgriepvirus aangetroffen. Rond de besmetting gelden zones van 3 en 10 kilometer met extra maatregelen voor vogelhouders. Tongeren ligt op ongeveer 15 kilometer van Maastricht. Voor Nederland-Zuid-Limburg zijn vooralsnog geen aanvullende maatregelen bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen de 30-jarige Janus K. uit Maastricht. Volgens justitie reed hij in maart in Heer met 112 km per uur en onder invloed van alcohol een 4-jarige jongen dood. Ook de moeder van het kind raakte zwaar gewond. Het OM eist daarnaast een rijontzegging van 5 jaar. In Broekhem-Zuid zijn meerdere woningen en appartementen ontruimd na een gaslekkage. Het gaslek ontstond tijdens werkzaamheden. Het is niet duidelijk hoeveel woningen en appartementen er precies zijn ontruimd. De omgeving is ruim afgezet. Omdat er veel woningen in de buurt van het lek staan, heeft de brandweer opgeschaald. En dan nog het weerbericht. Pas laat vanavond en in de nacht naar donderdag gaat het regenen. Het zijn dan langere perioden met regen en buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 7 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Vlakbij Maastricht is vogelgriep vastgesteld. Bij een hobbyhouder in Tongerenborg-Loon is een zeer besmettelijke variant van het vogelgriepvirus aangetroffen. Rond de besmetting gelden zones van 3 en 10 kilometer met extra maatregelen voor vogelhouders. Tongeren ligt op ongeveer 15 kilometer van Maastricht. Voor Nederland-Zuid-Limburg zijn vooralsnog geen aanvullende maatregelen bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen de 30-jarige Janus K. uit Maastricht. Volgens justitie reed hij in maart in Heer met 112 km per uur en onder invloed van alcohol een 4-jarige jongen dood. Ook de moeder van het kind raakte zwaar gewond. Het OM eist daarnaast een rijontzegging van 5 jaar. In Broekhem-Zuid zijn meerdere woningen en appartementen ontruimd na een gaslekkage. Het gaslek ontstond tijdens werkzaamheden. Het is niet duidelijk hoeveel woningen en appartementen er precies zijn ontruimd. De omgeving is ruim afgezet. Omdat er veel woningen in de buurt van het lek staan, heeft de brandweer opgeschaald. En dan nog het weerbericht. Pas laat vanavond en in de nacht naar donderdag gaat het regenen. Het zijn dan langere perioden met regen en buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 7:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 8 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Vlakbij Maastricht is vogelgriep vastgesteld. Bij een hobbyhouder in Tongerenborg-Loon is een zeer besmettelijke variant van het vogelgriepvirus aangetroffen. Rond de besmetting gelden zones van 3 en 10 kilometer met extra maatregelen voor vogelhouders. Tongeren ligt op ongeveer 15 kilometer van Maastricht. Voor Nederland-Zuid-Limburg zijn vooralsnog geen aanvullende maatregelen bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen de 30-jarige Janus K. uit Maastricht. Volgens justitie reed hij in maart in Heer met 112 km per uur en onder invloed van alcohol een 4-jarige jongen dood. Ook de moeder van het kind raakte zwaar gewond. Het OM eist daarnaast een rijontzegging van 5 jaar. In Broekhem-Zuid zijn meerdere woningen en appartementen ontruimd na een gaslekkage. Het gaslek ontstond tijdens werkzaamheden. Het is niet duidelijk hoeveel woningen en appartementen er precies zijn ontruimd. De omgeving is ruim afgezet. Omdat er veel woningen in de buurt van het lek staan, heeft de brandweer opgeschaald. En dan nog het weerbericht. Pas laat vanavond en in de nacht naar donderdag gaat het regenen. Het zijn dan langere perioden met regen en buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 9 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Vlakbij Maastricht is vogelgriep vastgesteld. Bij een hobbyhouder in Tongerenborg-Loon is een zeer besmettelijke variant van het vogelgriepvirus aangetroffen. Rond de besmetting gelden zones van 3 en 10 kilometer met extra maatregelen voor vogelhouders. Tongeren ligt op ongeveer 15 kilometer van Maastricht. Voor Nederland-Zuid-Limburg zijn vooralsnog geen aanvullende maatregelen bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen de 30-jarige Janus K. uit Maastricht. Volgens justitie reed hij in maart in Heer met 112 km per uur en onder invloed van alcohol een 4-jarige jongen dood. Ook de moeder van het kind raakte zwaar gewond. Het OM eist daarnaast een rijontzegging van 5 jaar. In Broekhem-Zuid zijn meerdere woningen en appartementen ontruimd na een gaslekkage. Het gaslek ontstond tijdens werkzaamheden. Het is niet duidelijk hoeveel woningen en appartementen er precies zijn ontruimd. De omgeving is ruim afgezet. Omdat er veel woningen in de buurt van het lek staan, heeft de brandweer opgeschaald. En dan nog het weerbericht. Pas laat vanavond en in de nacht na donderdag gaat het regenen. Het zijn dan langere perioden met regen en buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 7:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 10 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Vlakbij Maastricht is vogelgriep vastgesteld. Bij een hobbyhouder in Tongerenborg-Loon is een zeer besmettelijke variant van het vogelgriepvirus aangetroffen. Rond de besmetting gelden zones van 3 en 10 kilometer met extra maatregelen voor vogelhouders. Tongeren ligt op ongeveer 15 kilometer van Maastricht. Voor Nederland-Zuid-Limburg zijn vooralsnog geen aanvullende maatregelen bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen de 30-jarige Janus K. uit Maastricht. Volgens justitie reed hij in maart in Heer met 112 km per uur en onder invloed van alcohol een 4-jarige jongen dood. Ook de moeder van het kind raakte zwaar gewond. Het OM eist daarnaast een rijontzegging van 5 jaar. In Broekhem-Zuid zijn meerdere woningen en appartementen ontruimd na een gaslekkage. Het gaslek ontstond tijdens werkzaamheden. Het is niet duidelijk hoeveel woningen en appartementen er precies zijn ontruimd. De omgeving is ruim afgezet. Omdat er veel woningen in de buurt van het lek staan, heeft de brandweer opgeschaald. En dan nog het weerbericht. Pas laat vanavond en in de nacht naar donderdag gaat het regenen. Het zijn dan langere perioden met regen en buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 11 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Vlakbij Maastricht is vogelgriep vastgesteld. Bij een hobbyhouder in Tongerenborg-Loon is een zeer besmettelijke variant van het vogelgriepvirus aangetroffen. Rond de besmetting gelden zones van 3 en 10 kilometer met extra maatregelen voor vogelhouders. Tongeren ligt op ongeveer 15 kilometer van Maastricht. Voor Nederland-Zuid-Limburg zijn vooralsnog geen aanvullende maatregelen bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen de 30-jarige Janus K. uit Maastricht. Volgens justitie reed hij in maart in Heer met 112 km per uur en onder invloed van alcohol een 4-jarige jongen dood. Ook de moeder van het kind raakte zwaar gewond. Het OM eist daarnaast een rijontzegging van 5 jaar. In Broekhem-Zuid zijn meerdere woningen en appartementen ontruimd na een gaslekkage. Het gaslek ontstond tijdens werkzaamheden. Het is niet duidelijk hoeveel woningen en appartementen er precies zijn ontruimd. De omgeving is ruim afgezet. Omdat er veel woningen in de buurt van het lek staan, heeft de brandweer opgeschaald. En dan nog het weerbericht. Pas laat vanavond en in de nacht naar donderdag gaat het regenen. Het zijn dan langere perioden met regen en buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 7:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van middernacht.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Vlakbij Maastricht is vogelgriep vastgesteld. Bij een hobbyhouder in Tongerenborg-Loon is een zeer besmettelijke variant van het vogelgriepvirus aangetroffen. Rond de besmetting gelden zones van 3 en 10 kilometer met extra maatregelen voor vogelhouders. Tongeren ligt op ongeveer 15 kilometer van Maastricht. Voor Nederlands Zuid-Limburg zijn vooralsnog geen aanvullende maatregelen bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen de 30-jarige Janus K. uit Maastricht. Volgens justitie reed hij in maart in Heer met 112 km per uur en onder invloed van alcohol een 4-jarige jongen dood. Ook de moeder van het kind raakte zwaar gewond. Het OM eist daarnaast een rijontzegging van 5 jaar. In Broekhem-Zuid zijn meerdere woningen en appartementen ontruimd na een gaslekkage. Het gaslek ontstond tijdens werkzaamheden. Het is niet duidelijk hoeveel woningen en appartementen er precies zijn ontruimd. De omgeving is ruim afgezet. Omdat er veel woningen in de buurt van het lek staan, heeft de brandweer opgeschaald. En dan nog het weerbericht. Pas laat vanavond en in de nacht naar donderdag gaat het regenen. Het zijn dan langere perioden met regen en buien waarbij ook onweer kan voorkomen. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Vlakbij Maastricht is vogelgriep vastgesteld. Bij een hobbyhouder in Tongerenborg-Loon is een zeer besmettelijke variant van het vogelgriepvirus aangetroffen. Rond de besmetting gelden zones van 3 en 10 kilometer met extra maatregelen voor vogelhouders. Tongeren ligt op ongeveer 15 kilometer van Maastricht. Voor Nederlands Zuid-Limburg zijn vooralsnog geen aanvullende maatregelen bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen de 30-jarige Janus K. uit Maastricht. Volgens justitie reed hij in maart in Heer met 112 km per uur en onder invloed van alcohol een 4-jarige jongen dood. Ook de moeder van het kind raakte zwaar gewond. Het OM eist daarnaast een rijontzegging van 5 jaar. In Broekhem-Zuid zijn meerdere woningen en appartementen ontruimd na een gaslekkage. Het gaslek ontstond tijdens werkzaamheden. Het is niet duidelijk hoeveel woningen en appartementen er precies zijn ontruimd. De omgeving is ruim afgezet. Omdat er veel woningen in de buurt van het lek staan, heeft de brandweer opgeschaald. En dan nog het weerbericht. Tijdens de nacht en ochtend trekt een storing over, die dan zorgt voor buien of langere perioden met regen. Zeker in de ochtend kan daar ook onweer bij voorkomen. Het is overwegend zwaar bewolkt. In de middag trekt de regen grotendeels naar het oosten, maar is er lokaal nog kans op een enkele bui. In de avond komen er brede opklaringen en is het droog. De temperatuur doet een gevoelige stap terug. Het wordt niet warmer dan 19 graden. De wind waait matig uit het westen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.